0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zolang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou?

vraag het in bad en ik vraag het in bed. Ik vraag het als jij net hebt koffie gezet. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, ik vraag het misschien wel een beetje te veel, maar het komt uit mijn hart dat ik graag met je deel. Heb ik vandaag al gezegd

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ben ik ook een loeder. Je zoekt het maar lekker uit. Voor mij is het over en uit.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrik Ido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden ze op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. De politie had beelden van hem verspreid. De waterzuiveringsinstallatie in Overvecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige plek, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein aan de Braaiedreef worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden, een park of extra woningen. Met het waterschap is gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker 450 miljoen euro kosten. En daarnaast is er geen geschikte locatie gevonden. Een kapotte lift gisteren bij Utrecht Centraal, aan de kant van het Moreelse Park. Een vrouw zat daar vast in die warme lift. Twee militairen wisten de deur een klein stukje open te maken, genoeg voor frisse lucht en een flesje water. De brandweer heeft de vrouw even later bevrijd. FC Utrecht heeft een nieuwe aanwinst, de Amerikaan Kevin Paredes. De 23-jarige verdediger komt over van het Duitse Wolfsburg voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. En de club neemt afscheid van Mike van der Hoorn. Hij vertrekt bij FC Utrecht en gaat naar een club op Cyprus. Het contract van der Hoorn liep af. Hij speelde 215 wedstrijden in Utrecht en scoorde 19 keer. Het weer opnieuw een warme dag. We komen vanmiddag uit op een graad of 34, zo is de verwachting. En code oranje geldt nog steeds.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo non-stop.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
3: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
4: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
2: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Kior en Hanna mee. Wat wil je van mij? Het is donderdag 25 juni 2026. Met om te beginnen. Twee uur lang informatie uit de stad Utrecht. En heel veel lekkere muziek. En au, au, au, het wordt bloedje, bloedje heet.

Ja, Rob Sorrenen, een bloedje heet. Dat gaan we vandaag weer meemaken. 34 graden kan het worden. En er staat wel een klein briesje. Ietsje meer dan gisteren. Dat is het hele positieve verhaal. Het is al 21 graden. En ik heb een plakdag achter de rug. Maar ik slaap wel. Onze Lonnes die heeft vannacht een plakdag uitzending gemaakt. Nee. Vanochtend van alles en nog wat. Misschien een klein wolkje. Maar daarna hebben we gewoon het warme weer. En daar gaan we de hele dag weer mee te maken krijgen. Morgen 38 graden, misschien vandaag 34 graden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat allemaal beleeft hoor, op dit moment. Het is bloedje heet om het erop zorgen te spreken. Hoe is het op de weg? Nou, dat valt een reuze mee. A2 Zethoogbosch richting Utrecht. Als je naar Utrecht komt rijden, staat 6 kilometer file tot en met Everdingen. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 21 kilometer file tussen Gouda West en Nieuwebrug. De rechterrijstrook is dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden op dit moment. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. En verderop kom je ook weer in de file tussen Heimel en Houten. 15 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. Dat is behoorlijk heftig op de A12 op dit moment. En dat zijn de belangrijkste files die ik deze ochtend te melden heb. Doe rustig aan. Sowieso, hè, als je de auto in gaat, water meenemen en een parapluutje. Dat is je al eerder gezegd natuurlijk. We gaan er weer tegenaan hier bij Bingo. Maar laat je niet helemaal gek maken. Hè.

0: niet.
1: Flippe Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek hier bij Bingo FM. Gaat heel warm worden en morgen nog warmer. Waar is nou de coolste plek in Utrecht? Nou, met die hitte van vandaag en morgen en overmorgen... is het goed om te weten waar in Utrecht verkoeling te vinden is... en welke buurten je beter kunt mijden, ja? Maar ja, als je er woont, dan kun je niks anders doen dan daar zitten. Utrechtse wijken met veel tegels, beton en asfalt en heel weinig groen... zijn de meest kwetsbare plekken voor de hitte. Zo blijkt het onderzoek van de gemeente Utrecht. Dat is niet zo gek natuurlijk, want die hitte blijft hangen in de muren. De binnenstad bloedheet en de omliggende wijken zoals Rivierenwijk, Onderpje en Zuilen... en ook bedrijventerreinen zijn behoorlijk warm. Ja, ik zit aan de Amsterdam-Rijnkanaal, dus het voor mij valt het nog wel mee. Maar de temperatuur kan in die wijken die ik net noemde... ook op een zomerse dag meer dan 7 graden hoger zijn dan aan de randen van de stad. Nou ja, Zuilen en Onderpje liggen aan de rand, maar die hebben daar verder niks mee te maken. En ook 's nachts blijft het op deze plekken warm. Maar dat kaartje kun je vinden op de pagina van Duik. Ik vind het een beetje onduidelijk kaartje, heel eerlijk gezegd. Maar ja, daar zie je waar de temperaturen te vinden zijn. En koelere plekken binnen de gemeente Utrecht zijn... het Maximapark, het Wilhelminapark en het Julianapark. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt... dat het in de stad 's nachts nauwelijks afkoelt... in vergelijking met plekken buiten de Utrechtse ring. Dat is eigenlijk een ding wat niet zo gek is. Ga maar even kijken en probeer je hoofd koel te houden... in ieder geval de komende dagen. Maar dat kaartje kun je vinden op de pagina van Duik. Of je er wat aan hebt, ik weet het eerlijk gezegd niet. Hier is Yves Berendsen, terug in de tijd. Elke

Jan Smit en Frans Barberen zijn ook bij mij. En de twee overgebleven jongens van Chris Cross, die zingen met het liedje mee. RIVM die heeft gewaarschuwd voor smog en ozon vandaag ook. Blijft de luchtkwaliteit in een groot deel van Midden-Nederland behoorlijk slecht. Door het warme weer en weinig wind, kan de ozon zich ophopen in de lucht. En vooral mensen met luchtwegklachten, dat zijn ook vaak ouderen en kinderen, kunnen hier last van krijgen. En mogelijke klachten zijn ook hoesten, kortademigheid, irritatie van de ogen, neus en keel. Als je daar gevoelig voor bent, dan moet je maar denken, dat is de ozon in de lucht. RIVM adviseert kwetsbare groepen om zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht te beperken. En met name in de namiddag en vroege avond, wanneer de ozonconcentratie heel hoog is, op te letten. Ja, dat heb je vaak, hè. De namiddag, dan voel je namelijk dat vocht alweer een beetje opkomen. En daar zit die ozon natuurlijk ook in. Dat heb je met het hele warme weer. Doe rustig aan. Hou zoveel mogelijk je gordijnen dicht. En als je een ventilator hebt, of misschien een airco, het zou kunnen helpen. Ik begrijp dat die airco's hartstikke duur zijn, maar voor sommige mensen is dat een oplossing. Dus nogmaals, de ozon is heel hoog. Daardoor krijg je smog, zoals dat zo mooi heet. Door het warmige en zonnige weer, weinig wind, krijg je dat. En vooral, nogmaals, mensen met luchtwegklachten, die hebben er enorm last van. Hier is Hanny met Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden ze op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. De politie had beelden van hem verspreid. De waterzuiveringsinstallatie in Overvecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige plek, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein aan de Braaiedreef worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden, een park of extra woningen. Met het waterschap is gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker 450 miljoen euro kosten. En daarnaast is er geen geschikte locatie gevonden. Een kapotte lift gisteren bij Utrecht Centraal, aan de kant van het Moreelse Park. Een vrouw zat daar vast in die warme lift. Twee militairen wisten de deur een klein stukje open te maken, genoeg voor frisse lucht en een flesje water. De brandweer heeft de vrouw even later bevrijd. FC Utrecht heeft een nieuwe aanwinst, de Amerikaan Kevin Paredes. De 23-jarige verdediger komt over van het Duitse Wolfsburg voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. En de club neemt afscheid van Mike van der Hoorn. Hij vertrekt bij FC Utrecht en gaat naar een club op Cyprus. Het contract van der Hoorn liep af. Hij speelde 215 wedstrijden in Utrecht en scoorde 19 keer. Het weer, opnieuw een warme dag. We komen vanmiddag uit op een graad of 34, zo is de verwachting. En code oranje geldt nog steeds.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: iets van het leven.
1: Met Bonnie St. Clair, hè?
0: Ik ben toch nog zo klein en kan alleen maar...
1: Don Mercedes uit Utrecht. En als het goed is, is die 85 op dit moment. En wat een legende. Don Mercedes had onder andere clubs op de Ouwegracht en had dit soort liedjes uitgebracht. Rocky is eigenlijk een liedje van Jay Stevens, uitgevoerd door Austin Roberts. Klinkt dat zo in het Engels? Want zo is de oorspronkelijke uitvoering.

Ja, en Frank Farian die had dat gehoord, die grote producer, laat ik het zo maar zeggen. En Frank Farian die heeft daar een andere versie van gemaakt. Wat in het Nederlands de uitvoering van Don Mercedes werd. En die Don Mercedes uitvoering werd een grotere hit in België en Nederland dan de uitvoering van Frank Farian. Nou, Rocky is er vertaald en Peter Koelewijn heeft daar Bonnie Sinclair bij gezet. En het werd een enorme hit in Nederland in 1976. Het werd nummer 3 in de Nederlandse top 40 in de nationale hitparade. En het werd ook nog eens een keer een hele grote hit. En de Tros Europarade, die had je toen, El Europarada. Dat werd toen uitgezonden, ook op Hilversum 3. Ook een van de vele hitlijsten. En er werd ook nummer 3, moet je nagaan, joh. In de jaren 80 heeft hij nog een singeltje uitgebracht. Wie schoot J.R. Ewing neer? Misschien weet je dat nog vanwege de soap Dallas, de televisieserie. En de rest is historie. Wat hij tegenwoordig doet, ik durf het je niet te zeggen. Nogmaals, ik denk dat Rob 85 is. En een absolute Utrechtse legende. Nou ja, leuk om dat even te draaien, hè, Don Mercedes, hier op deze vroege ochtend. Van een hele warme dag. Boy. Ik heb het Dino Martin voor je, jong en dom. Ik heb Frans Duits, een lange Frans en de voorhoede Tour de France. Hey Fransie, nieuwe single. Helemaal rondom de Tour de France geschreven. Ja, en natuurlijk is Frans Duits weer als de kippen bij om daar een beetje een variant op te maken. Hij heeft gelijk, hoor, mijn grote vriend. En Mart Hoogkamer en Miss Montreal, daar begin ik mee. Houden van Aten.

Mart Hoogkamer en Miss Montreal horen hier bij Bingo Fem. Er is een vrachtwagen met vleeslading gestrand op de A12 vanwege vastgelopen remmen. Ja, dat kan gebeuren. Er is een flinke file richting Utrecht. En dat ga ik nu even met je doornemen. Want ja, het wordt langzamerhand echt drukker op de weg. Op die A12 is dat ongeluk dus gebeurd. Den Haag richting Utrecht. Daarvoor al staat er ook al file, 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. A12, wat ik je net vertelde over die vleeslading. 28 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht door ongeluk tussen Nieuwebrug en Houten. En daar moet je echt rekening mee houden, want dat is een behoorlijke file, kan ik je melden. Kom je naar Utrecht rijden, dan kom je in 12 kilometer file op de A12 tot met knooppunt Everdingen. En dan gaan we naar de A27. Almere richting Gorinchem, daar staat 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Dat zijn op dit moment de files. Ja, mensen gaan ook binnenwegen pakken om langs die file te komen op de A12. Daar staat op de N228 Gouda richting de Meren ook 2,5 kilometer file tussen Gouda en Oudewater. Ik zou toch even de rust pakken en gewoon even afwachten. En ik hoop dat je, als je daar in die file zit, dat is een behoorlijke lange, dat je in ieder geval, zoals er gezegd wordt, water hebt meegenomen. Want dat wordt aangeraden. Neem water mee en een parapluutje en hou je rustig in ieder geval. Hier is Frans Duits en Lange Frans en Tour de France. Je m'appelle France.

Tino Martin en Jong en Dom, je zou het bijna vergeten, maar de gemeente Utrecht die heeft een nieuw college en er zijn allemaal plannen bekendgemaakt de afgelopen dagen. Voor u heet het coalitieakkoord. Ze willen een beetje aansluiten bij die trend, om alles u te noemen. Ja, nou ja. Wonen, daar wordt over gesproken. 80% van de nieuw te bouwen woningen in Utrecht moet betaalbaar worden. Verduurzaming. Utrecht krijgen met de aanpak Utrecht isoleert hulp bij het verduurzamen van de woningen of het bedrijf. Vooral voor wie het hardste hulp nodig heeft of waar het meest te besparen valt. Gelijke kansen ook. Daar wordt heel erg in geïnvesteerd. Gratis schoollunches die blijven. En de voorschool die wordt toegankelijk vanaf 2 jaar. Ja, dat is al bekend. Heb je ook al in dit programma gehoord. In Overvecht en Kanalenland. En sommige mensen vinden dat heel oneerlijk. Maar goed, in Overvecht en Kanalenland wordt het gratis. En de rode draad door de plannen is inzet op preventie. Op het gebied van veiligheid en in goede balans met repressieve maatregelen. Er komt ook meer geld voor veiligheid beschikbaar. Bijna 4 miljoen. Nou, en er wordt trouwens, wordt er gezegd, bezuinigd op het aantal ambtenaren. Nou, ik ben toch heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Aankomende 2 juli gaat de gemeenteraad debatteren over het coalitieakkoord. De dag erna kan het nieuwe college van BMW aan de slag met dat nieuwe plan. Ja, nou ja. Heel hip dus genoemd eigenlijk. Hè? Of tenminste hip. Een beetje bij deze tijd passend voor u. Aansluitend bij de trend om u te schrijven. We moeten zo lachen dat mensen die in Tivoli Vredenburg optreden uit het buitenland even worden gewaarschuwd. Dat er wordt gezegd, als je u hoort, dan lopen ze niet boete roepen. Maar dat is de Utrechtse oerkreet. Ja, nou ja. Leuk. Er zijn een heleboel commentaren op dit bericht van de gemeente Utrecht. Ik denk, ik heb het er toch nog maar over. Het is een beetje te warm om alles door te nemen. Maar er wordt niet al te positief op gereageerd. Maar ja, dat is natuurlijk altijd hetzelfde. Hè. Dat is niet zo gek op social media met de toetsenbordridders. Dat weet je ook wel. Maar goed, we gaan eens kijken wat de plannen worden. Volgende week wordt het dus besproken. Hier is Rob de Nijs. Ik wil je.

0: Ik ben zo trots dat ik hem eigenlijk een uur lang heb... twee uur lang mogen interviewen. En daarvoor even een bakje koffie gedronken. En dat was in Hilversum, in het legendarische gebouwd pandje... waar heel veel artiesten altijd zich ophielden. De vader van John de Mol. Oude John de Mol kwam er heel vaak tegen. Daar had ik een beetje een vriendschappelijke relatie mee. En ook de grote Eddie Walli ben ik daar tegengekomen. En Rob de Nijssen ook. En hij zat dan al een beetje te trillen met zijn kopje koffie. Ik denk, nou, ik weet het niet. Maar hij zei, nee, ik ben altijd zenuwachtig voor een interview. Toen dacht ik... Nou, ik weet het niet helemaal, maar dat is lang geleden. Rob de Nijssen, ik wil je helaas niet meer op deze planeet. Wat een grote artiest, hè. Deze man zit in Spanje en af en toe is hij in Nederland. Ronnie van Bemmel, een Utrechtse artiest. Die dacht, weet je wat? Ik trek mijn stut en ik ga richting Spanje. En af en toe dan breng ik nog eens wat uit. Met hem gaan we naar het nieuws. Delilah, tot zo.
1: Vergeet nooit meer die nacht dat je mij hebt bedrogen.
0: Nou, dat is helemaal niet waar, Ronnie.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

betrekkingsvol plaatje. Hè? Robina, liever alleen, hoorde je dat net in het nieuws. De warmste nacht ooit gemeten in de maand juni. Man, maar man, liever alleen. Ja, ik wel hoor, in mijn bed. Ik vond het lekker in mijn huppie, eerlijk gezegd. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Op weg naar Utrecht nog steeds 11 kilometer file richting knooppunt Everdingen. Daarvoor en daartussen heb je dan die ellende. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht. 2 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn Tunnel. De A12, 5 kilometer file. Den Haag richting Utrecht. Let op, hè. Tussen Gouden en Nieuwebrug. Dan Den Haag richting Utrecht. Er is een ongeluk geweest door een vastlopende rem op de A12. De weg is wel weer vrij tussen Bodegraven en Knoppen aan de Rijn. Staat 28 kilometer file. Hou daar enorm rekening mee, mensen. Dan de A27, andere kant op. 5 kilometer file langs Overweg tussen Bilthoven en Knoppen Rijnsweert. En tenslotte de 28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En omdat er op de A12 een enorme file staat, gaan de binnenwegen ook vastlopen. Schoonhoven richting Nieuwegein bijvoorbeeld, de N210. Er staat 4 kilometer stilstaand verkeer al tussen IJsselstein-West en de aansluiting met de A2. En ook andere binnenwegen zoals de N228. Er staat 3 kilometer file tussen Montfoort en de aansluiting met de A12. Dat is Gouda richting de Meren. En dan ook nog Nieuwebrug richting Woerden. Mensen proberen via Woerden dan te rijden in N420. Ook daar staat er 3 kilometer file met de A12 aansluiting en Woerden. Dat zijn op dit moment de files. Kijk een beetje uit en nogmaals, ga de auto in. Ik hoop dat je genoeg flessen water bij je hebt en een parapluutje, want dat wordt je echt aangeraden. Want dat is zo en vandaag gaan we dat overkrijgen. Als de zon schijnt.

0: lekker man.
1: Nou ja, ja. Marco Kraats en de Lange Frans en als de zon schijnt hier bij Bing of M. Er is ook politiek vandaag in de gemeenteraad. Wordt er gesproken over de raadscommissie Leefomgeving. Debat over openbaar vervoer voor de nieuwe wijken die echt nodig zijn. Merwede en Rijnenburg vanaf 11:30 kun je live meekijken. Dat kun je doen via de Facebookpagina en de pagina van de gemeente Utrecht. Er zijn hele grote investeringen voor nodig en er wordt over gepraat. En natuurlijk is er ook een debat over plannen om het probleem bij Place to Be en Goede Buur op te lossen. Dat kwetsbare Utrechters die daar tijdelijk hebben gewoond niet kunnen doorstromen naar een woning. Daar gaat over gepraat worden. Verder debat over de omzetting van het bestemmingsplan in het omgevingsplan van Pijlsweert, Tuinweek en omstreken. En over een verklaring van geen bedenkingen voor activiteiten van de verwerker en transporteur van bouwafval Theo Pauw. Ja, Theo Pauw, daar weten we alles van als bewoners in Zuilen. Daar is een heleboel problemen mee geweest. Dat zit hier op de Lage Weide. En ik ben benieuwd, want daar kwam een tijd een hele gore lucht vanaf. Daar is aan gewerkt. En ik ben benieuwd, een verklaring van geen bedenkingen voor activiteiten van de verwerker en transporteur van bouwafval Theo Pauw. Ik denk dat de Milieugroep Zuilen daar wel met extra inspanning en interesse naar zal luisteren. Nou, over al de onderwerpen wordt een besluit genomen. De debatten die zijn de voorbereiding erop. En dat kun je vanaf nu af aan al volgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En er zal nog wel wat voorbij komen. Ook in het vraaguurtje, denk ik tenminste. Neem ik aan. Want ik vind netjes met deze hitte. Misschien dat ze wel wat vroeger zijn begonnen. Al dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is nu aan de gang. Je kunt

Jeffrey Heessen en Loco hoor je hier bij Bingo FM. En het blijft zonnig, hè. Vandaag warm. En morgen kan het ook behoorlijk heet worden. En de meeste huizen in ons land zijn gewoon niet gebouwd voor hogere temperaturen. Ja, dat is bekend. Ik zat eraan te denken, als je naar Zuid-Frankrijk gaat, bijvoorbeeld, heb je huizen met hele dikke muren en kleine raampjes. Maar ja, dat hebben we in Nederland niet. Wij hebben bij voorkeur hele grote rapen zonder gordijnen. Maar ja, dat is precies slanswijs, slans eer. En daar heb je nu mee te maken. Nou, er zijn trucs, hoor, om de hitte de baas te blijven. Je kunt een raampje boven openzetten. Als je dat hebt, dan boven en beneden. En dan beneden ook een raampje. Dan komt er een soort briesje. Dat is een van de verhalen die je eventueel kunt doen. Want er wordt constant gezegd, hou alles dicht. Dat klopt ook wel een beetje, maar het is wel een ding. Ja, steeds meer mensen kiezen voor de airconditioning. Vooral nu de temperaturen ook blijven stijgen in Europa de laatste jaren. Het lijkt ook echt zo. Er bestaat zelfs warmtewerende verf. Nou ja. Je kunt dingen doen in je huis. Je huis wordt warmer als je de ramen openzet. Wanneer het buiten warm is, dat weet je waarschijnlijk wel. Open de ramen als het buiten koeler is dan binnen. Ik doe dat altijd 's ochtends even. En 's avonds doe ik de ramen ook weer open. Dan hou ik een briesie. Tenminste, ik doe dat. Maar ja, heel veel mensen vinden het ook weer heel erg link. Omdat dan de warmte binnenkomt. Maar ja. Dat is wat ik je net noemde, één raam beneden open en één boven. Dan als je wat deuren openzet, creëer je het schouweffect. Dat is een soort van tocht in je woning die de temperatuur doet dalen. En de gordijnen zijn ook belangrijk. Dat wist ik niet, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Lichtere gordijnen en jaloezieën helpen om de warmte buiten te houden, wordt hier gezegd. Terwijl donkere gordijnen juist het tegenovergestelde effect hebben. En laat ik nou donkere gordijnen hebben, maar ja. Het is wat is. En nogmaals, airconditioning is de beste optie. Maar het schijnt vreselijk duur te zijn. Maar kijk maar even wat je eventueel doet. Ik neem aan dat je nog gewoon de ventilatoren kunt krijgen. Zonwerende folie is heel goed. Een pergola bouwen, wat je ook aan geraamd hebt. Maar ja, dat zou ik nu niet gaan doen. Dat is altijd leuk. En dit soort tips krijg je altijd als het bloed heet is. Maar ja, die pergola die had je dan al moeten neerzetten. Die biedt schaduwbescherming tegen de zon. En het wordt ook heel vaak gezegd, heb je alleen maar tegels in je tuin, dan kan het bloedje heet worden. Nog één dingetje, huishoudelijke expert Samara Kok die zegt, je kunt de temperatuur in de slaapkamer met een laken beïnvloeden, met een laken die je nat maakt en met een sprayflacon gevuld met water af en toe besprenkeld. Maar ja, daar moet je maar net tegen kunnen. Ik krijg van ventilatoren altijd een beetje verkoudheid. Dat heb ik helemaal van de airconditioning. Dus, maar ja, ik probeer het allemaal op een andere manier. Ik doe gewoon heel rustig aan. Maar komt het eigenlijk een beetje op neer. Kun je dat niet? Nou, kijk vooral goed uit en succes. En buiten smeren, hè? Ik blijf het maar zeggen. Linda, Roos en Jessica, ademnood. Sommige mensen hebben er last van, hè, op dit moment. Ach ja, gewoon doorademen, mensen.

ik gun het hem van harte, hoor. Rutger van Barneveld. Hij heeft echt lopen zoeken en hardlopen werken en zwoele zomernachten in die soap die er was. Ik ben trots op mij, volgens mij, uit mijn blote hoofd. Werd hij een beetje als een mafketel afgeschilderd. En ik zei tegen iedereen, hij is de slimste van het hele stel. En nou ja, zo zie je maar weer. Ik geloof dat hij ook hartstikke blij mee is. Wij gaan naar het nieuws met Afro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Eze. Meisje, hier bij Bingo FM. Ik ben zo bij je terug met een klassiekertje. Dan doen we een dansje aan zee. Maar eerst dit liedje en het nieuws. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden de slachtoffers op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. De politie had beelden van de man verspreid. Er worden miljoenen in de wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het precies oplevert. Dat zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor wonen, veiligheid en gezondheid, maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijven een probleem. De politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen zijn in beslag genomen, net als een groot geldbedrag. De politie waarschuwt voor de gevaren van illegale medicatie. De oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap op Sportpark Elinkwijk wordt komend weekend vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is om 11 uur in plaats van 2 uur. Supporters die niet vroeger kunnen komen, maar wel al een kaartje hadden, kunnen hun geld terugkrijgen. Dan het weer. Het is nu al warm en vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

bluff en dans aan zee. Is dat een goed idee? Ja, maar ja, op zich wel. Maar ja, wij zitten in Utrecht, dat is een heel eind weg, hè. Als er geen dijken zouden liggen, dan zou het Utrecht aan zee zijn. Maar dat is gelukkig niet het geval. Nou ja, het wordt een zonnige en hete dag. Bloed en bloed en bloedheet. Het kan echt een graadje of 34 à 35 worden in Utrecht. En morgen dan wordt het helemaal warm. Kan het 38 graden worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij het beleeft. 34 graden à 35 graden wordt er gezegd. Oost-noordoostenwindje 3. En morgen dan is er een zuidenwind. En daardoor wordt de temperatuur nog wat warmer. Nou, in de nachten wordt het niet koeler dan 20 graden. Daar moet je echt een beetje rekening mee houden. Daar moet je proberen op in te stellen. Ik zeg het toch maar even voor. In het weekend, dan gaan we wat andere temperaturen beleven. Is althans het idee. Zaterdag zou de temperatuur wat naar beneden gaan. En zondag dan gaat de temperatuur zo'n 28 graden. Dus alle paniek. Ik begrijp het wel een beetje. En code oranje, ik begrijp het heel goed. En ook de verkoeling die wordt aangeboden door de gemeente Utrecht. Maak er gebruik van als je ontzettend last van hebt. Voor de rest, als je niet naar buiten hoeft, binnen zitten met de gordijnen dicht, ventilator dan, of misschien een airco als je die hebt. Maar ik las een van de verhalen dat er echt enorme tarieven worden gerekend voor die airco en elektriciteit. Dat zou kunnen, maar ja goed, dat merken we vanzelf wel weer. Het weerbericht dus voor vandaag. Houd cool in je hoofd en ga je de weg op. Neem een paraplu mee en voldoende water. Hè, sowieso ben je buiten aan het werk en dat doen een heleboel mensen. 'S Ochtends vroeg werken. Hou het in de gaten en kijk een beetje uit. En pas

Ja, laat je los, maar niet al te hard laten vallen, hoor. Bijna geen files meer, hoor. De A12 Den Haag richting Utrecht nog steeds wel 10 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij tussen Gouda en Nieuwebrug. En heb ik eigenlijk alles wel gehad. Nou, is dat fijn? Ja, dat is hartstikke fijn. Kunnen we, kan ik door met muziek? Kunnen we door met muziek, wilde ik eigenlijk zeggen.

0: Waar Joling hoorde hier de aankomende zondag. Je moet er nog niet aan denken. Maar dan verandert Utrecht in één groot festivalterrein. Verspreid over alle wijken. 500 optredens die plaatsvinden op bijzondere locaties. Gewoon in de tuinen van jou en mij. Van de buurtbewoners om je heen. En muzikanten, dansers, theatermakers en dichters. Die presenteren hun talent tijdens dat culturele evenement. Het is al voor de zoveelste keer. Wordt hartstikke leuk. En het Utrechtse programma belooft opnieuw een indrukwekkende verzameling van talent te worden. Van muziek tot circus acts en van poëzie tot musicals en dans. Vrijwel alle podiumkunsten die zijn vertegenwoordigd. Gluren bij de buren is hartstikke leuk en het geeft ontmoetingen. En het is heel vanzelfsprekend dat mensen elkaar wat beter leren kennen. En dat is leuk. Nou, bezoekers kunnen eenvoudig meerdere voorstellingen achter elkaar bezoeken. Elke act duurt ongeveer 30 minuten. En het is verspreid over tientallen tuinen in de gemeente. En er is voldoende tijd om tussendoor wandelend of fietsend naar locaties te gaan. Aankomende zondag van 1 tot 6 uur. De locatie is de tuinen in Utrecht. En ga even kijken als je het project wil zien in Utrecht. En de programma's die zijn ook te verkrijgen. Het is allemaal gratis. Hè? Vrijwillige bijdrage mag je doen, maar dat is niet verplicht. Het is aankomende zondag en glurenbijdeburen.nl. Daar kun je alles lezen over wat er in Utrecht allemaal te doen is. Het wordt weer hartstikke leuk. En het is echt een evenement wat al jarenlang aan de gang is. En ik vind het hartstikke leuk dat dat weer gaat gebeuren. En zondag schijnt het echt wat temperatuurachtig gezien beter te worden. Nou, hoe leuk is dat? Gluren bij de buren. Ik heb een groot hart. Hier is de dijk. Oh, ik moet even de telefoon opnemen.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

Kijk een beetje uit met je grote hart als je dat hebt. En sowieso op je hart met dat warme weer. Dit was de ochtendshow. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Straks John Schaap, die gaat de leukste liedjes voor je draaien. Dan hebben we Henry hier en Lawrence, die gisteren nog een plakdag de uitzending had tot 1 uur in de nacht. En Kevin. En Kevin is een dochtertje, is jarig. Hartelijk gefeliciteerd. Ik dacht bij mezelf, wat is nou een mooie plaat om de ochtendshow mee af te sluiten? Want we gaan een warme dag tegemoet. Nou, met iets wat mensen een heleboel keren tegen elkaar kunnen zeggen. Poi, poi, poi, poi, poi. In het Grieks zeggen ze, als het zo warm is, po, po, po, po, po, po. Aan de andere kant, geniet, geniet, geniet, geniet, mensen. En luister naar Hazes, tot en met het nieuws van 10 uur. Daarna heel veel plezier.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

verfrissende plaatjes voor je opgezocht vanmorgen. Dus je hebt geen airco nodig. Wanneer het buiten koud is en regent, klagen mensen daarover. Ja, we zijn echt Hollanders. En nu schijnt de zon en dan gaan velen binnen bij de airco zitten. Hier is Mart Hoogkamer.

De reggaeton-versie van Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ja, ik had het net natuurlijk over de warmte en dat mensen de airco opzoeken. Ja, en soms is dat natuurlijk ook wel even nodig. Let ze vooral op de mensen om je heen. Kijk even hoe het gaat met de buurvrouw. Vooral veel ouderen hebben last van de warmte.

moment in Blijf Zoals Je Bent waar het misging tijdens het Eurovisie Songfestival. Dit achtervolgt haar hele leven en nu roep ik het ook weer op de radio. Ja, een jaar voordat ze Nederland mochten vertegenwoordigen stond ze nog in het achtergrondkoortje te zingen.

reclame van Dingo FM geweest om een liedje op te zoeken van Lucien Witteveen en Sven van Veen. De twee ontmoetten elkaar in 1986. En eind jaren 80, ja, was die ontmoeting heel vruchtbaar. Ze maakten namelijk de grootste zomerhit in Nederland ooit geproduceerd. De Holiday Rap. Ze stonden met dit liedje in 34 landen op de eerste plaats.

0: Rotterdam.
1: MC Mike G en DJ Sven. Ik vond het leuk om dit muzikale uitstapje even met je te maken. In 34 landen stonden zij op de eerste plaats. En dat voor twee DJ's uit ons kleine kikkerlandje. Dit succes had ook een keerzijde. Het duo is uit elkaar gegaan. En MC Biker G kampte met een verschrikkelijke drugsverslaving en is zelfs enkele jaren dakloos geweest.

wij. En bellen Helene, een van die oude schatkamerhits. Onze nieuwsredactie, nee, werkt zich niet in het zweet. We hebben goede airco's. Maar ze werken wel keihard om het laatste nieuws te brengen. En dat

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden de slachtoffers op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. De politie had beelden van de man verspreid. Er worden miljoenen in de wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het precies oplevert. Dat zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor wonen, veiligheid en gezondheid, maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijven een probleem. De politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijke

0: half uur in plaats van 2 uur. Supporters die niet vroeger kunnen komen, maar wel al een kaartje hadden, kunnen hun geld terugkrijgen. Dan het weer. Het is nu al warm en vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
1: Schaap met John Schaap.

Franco Milacci, die 3 jaar geleden overleden is op 92-jarige leeftijd. Nou, dit ene liedje, ja, daar heeft hij levenslang van kunnen leven. Het bracht zoveel op, want het is wereldwijd gecoverd. En dus ook door de havenzangers. En die hoorde je vanmorgen.

0: is er straks een van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten na deze dikke hit. Van Amsterdam, hè? Hans van der Tol. Ja, dat bek niet zo lekker als artiestennaam. Dus noemde hij zich Tol Hansen.
1: Ach, hoe snel toch gaat de tijd. Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken.

so pretty. Always pretty. Forever pretty.

praten, horen we extra veel emotie in dit liedje. Bingo. Ik ben al lang blij dat ze geen liedje maken nu wij niet meer zingen. Want dat zou zonde zijn, toch? Op Bingo FM hoor je de Nederlandse sterren. En de ster die ik na deze hit van Rutger Kot op de playlist heb staan... Ja, is niet in ons land geboren, maar op 4-jarige leeftijd... met zijn ouders hier naartoe geëmigreerd. De nieuwe dienstouders, ik wil niet dat je gaat naar Hartslag...

Saunus, ik wil niet dat je gaat. Daarom blijf ik hier nog een uurtje zitten. Dat is ook de afspraak die ik met de luisteraars heb. Na het nieuws van 11 uur ben ik er weer. Tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: City Werkers met het NOS Journaal.
5: De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaap met John Schaap.

Gerard Joling, Zomer vol hoop. Muziekkenners onder ons hebben de hit van Aletta Adams natuurlijk herkend. Window of Hope. Goedemorgen, welkom terug bij Schapen. Hier is Koos Albers.

0: het gaat top. Vind je het gezellig?
1: Ja, je stem is zo vrolijk van toon als de zon schijnt.
0: Nou, niet alleen als de zon schijnt, hoor. Ik ben altijd vrolijk van toon. Tenminste, ik doe mijn stinkende best daarvoor. Het is inmiddels 27 graden in onze stad. Drink voldoende. Hou rekening met de warmte.

Dan bedoel ik niet de blikjes bier die je al betrekt misschien. Ja, het beste is om veel water te drinken. Daar is het gat van de deur.

En een van zijn zomerhits, Bahia Blanca. Arne was gek op meisjes met rode haren. En ik begreep nooit waarom. Als ik het hem hoorde zingen, dan dacht ik, wat heb je daar toch mee? Maar later in mijn leven kwam er een meisje met rood haar op mijn pad. En daar ga ik volgende week vrijdag mee trouwen. Ja, wat zou Arne trots op me geweest zijn.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden de slachtoffers op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. De politie had beelden van de man verspreid. Er worden miljoenen in de wijk Overvecht gestopt, maar het is niet duidelijk wat het precies oplevert. Dat zegt de gemeente in een rapport. Die stopt veel geld in projecten voor wonen, veiligheid en gezondheid, maar resultaten zijn lastig aan te tonen. Vooral jongerenoverlast, armoede en kansenongelijkheid blijven een probleem. De politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen zijn in beslag genomen, net als een groot geldbedrag. De politie waarschuwt voor de gevaren van illegale medicatie. De oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap op Sportpark Elinkwijk wordt komend weekend vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is om 11 uur in plaats van 2 uur. Supporters die niet vroeger kunnen komen, maar wel al een kaartje hadden, kunnen hun geld terugkrijgen. Dan het weer. Het is nu al warm en vanmiddag gaan we naar de 34 graden.

Ik wil samen met je dansen zingen. Maar ik zou me niet zo druk maken met deze temperatuur. Het is inmiddels 29 graden in Utrecht. En ik zou het een beetje rustiger aan doen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 32 graden. Oh, wat hebben we toch een heerlijke zomer om de terrassen op te zoeken.

café, zomer. Lange Frans, samen met Anita Weijen en een klassieker uit de schatkamer draaide ik hiervoor. Why, tell me why. Je vraagt je misschien af waar ze blijven. Van

0: 80 was er een band, heel succesvol in Nederland. Nou, wel meerdere. Maar uit Volendam kwamen de Cats. En zij maakten een grote hit met Westenwind. En dit was de uitvoering van Daan en Winner. Doe het vandaag rustig aan, tranquilo. Ik ben er morgen weer. Hier is Benny Nijman.
1: Weet je, ik ben nooit meer zo gelukkig geweest als in 19 toen. We liepen als twee verliefde tieners een beetje langs het strand. En het werd al zomer. Een zomer als nooit tevoren. Een zomer die maar eens in de zoveel jaar voorkomt. En er leek geen eind aan te komen. Maar dat bleek achteraf een leugen. Op je blote voeten deed je me een beetje denken aan een vrolijk dartelend veu. En ik weet nog, ik herinner me nog heel goed wat je tegen me zei die dag. In 19 toen. Heel lang geleden.

Sindsdien zijn er maanden en jaren verstreken. Maar het lijkt nog alsof het gisteren was. Ik moet weer aan je denken. Waar ben je? Wat doe je? Denk je nog wel eens aan? Ik sta naar de golven die nooit de duinen zullen bereiken. Maar weet je, net zo onbereikbaar ben jij van mij.

voel de warmte van de zon branden op mijn huid weer net als toen. Toen, 19 toen, een eeuw geleden, een eeuwigheid geleden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Sauvignon. Zo heette dat, net na het nieuws van 12 uur. En het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten tot 2 uur. Ondergetekende van Woerdwijk, al muzikaal je handvast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Maar eerst nog even John en Fred bedanken voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten natuurlijk. In dit uur, na het regennieuws, krijgen we nog het broodje speciaal. En we hebben natuurlijk in de tweede uur nog die...

Jeffrey Heeser, de mingbeschrijver deze week. Loco, zo heette dat. We hebben de hele week al van kunnen genieten natuurlijk. Morgen nog een dag. En dan krijgen we weer een nieuwe op de vrijdag. Zo gebeurt dat iedere week natuurlijk. Even terug in de tijd doen we met de Frank Boeijengroep. En het altijd weer zo'n prachtige Kronenburg Park.

Bilal Wahib en Lassa. Zij is met me. Hier op Bingo FM ben ik bij je tot 2 uur. En nog eentje voor het regennieuws. Dat is er even de toppers. Wat ben je zonder vrienden? Eigenlijk niets.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Bij een steekpartij in de Utrechtse Baroklaan is vanochtend iemand gewond geraakt. De traumahelikopter landde vlakbij in een park in de wijk Ogenal. Vrij snel is er een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. De asielopvang in Utrecht blijft langer open, in ieder geval de komende 3 jaar. Daarna wordt het een vaste plek, zegt de gemeente. Aan de Beeldse straat kunnen nu ruim 330 asielzoekers terecht. Als er een vast AZC wordt, dan kunnen er 300 in. De komende tijd wordt er een keuken gebouwd. Nu krijgen de asielzoekers catering. De waterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige locatie, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden of een park of extra woningen. Met het waterschap is gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker 450 miljoen euro kosten. FC Utrecht heeft een nieuwe aanwinst, de Amerikaan Kevin Paredes. De 23-jarige verdediger komt over van een Duitse club voor 1 seizoen... met een optie voor nog 1 jaar. Dan het weer. Het is nu al warm. We gaan vanmiddag naar de 34 graden. Vannacht dan wordt mogelijk de warmste nacht ooit.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1976. Het is er een van Jack Jersey. Blue Brown Eyed Lady. 11 weken genoteerd. Gestaan in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was een 6e plaats.

Gianluca en Ga Maar Weg. Nee, nog niet, want tot 2 uur moet ik in ieder geval hier plaatjes voor je draaien. En we zijn pas met het 1e uur bezig. Wat we wel een beetje naartoe gaan lopen, naar het nieuws van 1 uur. Maar eerst nog even de oude bingo.

Jesse, Jay Moore. En geen geld als John de Mol. Ja, dat heb ik ook niet. Ze kunnen mij ook op de kop zetten. Er zal er weinig geld uitkomen. Tot aan het nieuws van 1 uur is dit Willeke Alberti.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Duizend Nachten. Je hoorde Tim Immers net na het nieuws van 1 uur. Maar ja, Duizend Nachten, dat duurt toch wel eventjes. En als het de nachten zijn die we de afgelopen dagen hebben gehad, dan zijn het hete nachten. Hier is Jan Smit bij Bingo.

maken in het leven. En voor je het weet heb je de verkeerde keuze gemaakt. Nou, dan begin je gewoon overnieuw totdat je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Wij, hier bij Bingo FM, maken ook de keuze om lekkere platen voor je te draaien. Ik zie je

Verkooyen, vergeef me. Tuurlijk, we vergeven jou dat, Frank. Verder is geen probleem. Lekker aan het lunchen. En ik weet niet wat voor lunch je hebt. Laat het eens een keer weten via henriettebingofm.nl. Misschien dat we wel hetzelfde broodje hebben. Nou, ik heb gewoon een eenvoudig broodje kaas en een glas melk erbij. Ja, een keer gewoon lekker normaal doen. Doe ik normaal ook wel, hoor. Dat wel, dat ik normaal doe. Clouseau, muziek vanuit de Belziek, zeg je daar. Wil niet dat je weggaat.

De bankzitters samen met Samuel Welte, uitslovers. Nou, dat gaan we niet doen, hè. We gaan niet lopen uitsloven. Zeker niet bij deze temperaturen buiten. Dus gewoon lekker rustig aan, je broodjes smeren en lekker eten. En genieten van de muziek. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we ook terug met die platendoos.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Fort Lunet in Utrecht komt mogelijk nachthoreca. Het idee is om van het historische fort een culturele ontmoetingsplek te maken.

0: niet bekend. De asielopvang in Utrecht blijft langer open, in ieder geval de komende 3 jaar. Daarna wordt het een vaste plek, zegt de gemeente. Aan de Biltse straat kunnen nu ruim 330 asielzoekers terecht. Als er een vast AZC wordt, dan kunnen er 300 in. De komende tijd wordt er een keuken gebouwd. Nu krijgen de asielzoekers catering. Dan nog het weer. Het is nu al warm. We gaan vanmiddag naar de 34 graden. Vannacht dan wordt mogelijk de warmste nacht ooit.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Hoppa! Plaatje waar je echt vrolijk van wordt. Je hoorde Justin de Wild. Cheerio, hier de bingo. Lekker zeg. Martijn Visser, en jij bent het feestje.

Sander de Boussignier, dit is jouw dag. En je moet er ook iedere dag van genieten natuurlijk. Als je denkt van nou, dit wordt mijn dag. Gewoon alles eruit halen wat erin zit. Ja, echt waar hoor.

Gerrit Snijder, Cubaanse Café. Nou, ik geef het laatste rondje muziek. En dan is het tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Tot aan het nieuws. Willy Alberti samen met André Hazes. Tot morgen. Bye bye.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Nico, de luxe van Kees Tolk op Bingo. Hey, goedemiddag, het is donderdag 25 juni. Fijn dat je erbij bent. En Henry, dankjewel weer voor jouw lunch. We hebben weer lekker gegeten hoor. En nu verzadigd te wel genieten van Bingo in de Middag met Gordon. Dit is Gadam.

Show met Mart Hoogkamer met de Amsterdamse zomer pakt mij. Nou, het is echt zomer, hè? Ook hier in de stad Utrecht. Wat een hitte, zeg. Baba. Henk is al niet met gek, Henkie.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Tram 22 tussen station Utrecht Centraal en Utrecht Science Park rijdt niet. Dat is vandaag en morgen het geval. Door de hitte werken de wissels niet goed, zegt de vervoerder. Tramlijnen 20 en 21 die rijden wel naar Utrecht Science Park, net als de bussen. In Fort Lunet in Utrecht komt mogelijk nachthoreca. Het idee is om van het historische fort een culturele ontmoetingsplek te maken. Die is overdag open, maar ook jaarlijks 20 keer in de nacht, zegt de gemeente. Als het doorgaat, moet er wel wat verbouwd worden aan het fort. In Utrecht zijn weer vrouwen lastig gevallen, waarschijnlijk steeds door dezelfde man. Het gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk Zuilen. Zo werd de telefoon van een vrouw afgepakt en later werd ze mishandeld. Andere vrouwen konden wegkomen, de verdachte ook, die is niet gevonden. Er rijden geen trams naar Utrecht Science Park vanaf Utrecht Centraal Station en dat is morgen ook zo. Door de hitte werken de wissels niet goed. Pak de bus maar, zegt de vervoerder. Het is officieel, de eerste hittegolf van het jaar is een feit en wordt gemeld vanuit de Bild. Het is zonnig weer, zeer warm, 33 graden, tot halverwege de avond blijft het tropisch. Komende nacht wordt het dan ook niet kouder dan 21 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Wat een wonder van Vincent voor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. Zie ik met ik doe wat ik wil. Zo dadelijk eerst gaan we naar Antoon met Hotelschool.

Romy met Flemming met Snelle, weer een dagje ouder. Nou ja, wees blij dat we ouder worden, hè. We gaan zo dadelijk richting het NWS-journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje, hoor. Met rond 3:15 weer een foutmomentje. Heb je een suggestie? Let me know. Lawrence@bingofm.nl. Of via de app of via @LawrenceDeKlaas op Instagram. Tot zo. Dit is nog Benny Nijman. Vrij en bij jou zijn. Tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

John de Bever met Als je nu nog niet weet. Nou, als je nu nog niet weet dat het nu tijd is voor een fout moment, dan weet ik het ook niet meer. Je mag je suggestie insturen. Hè. Je weet het via de mail, via de app of via mijn eigen Insta. En het is tijd voor Dua Lipa met Physical.

0: A3 met Donnie Schaduw. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De steekpartij in de Bartoklaan in Utrecht was in een tandartsenpraktijk. Daarbij is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wist vrij snel iemand aan te houden. Voor medische hulp landde een traumahelikopter in het park Oog en Al. Waarom er gestoken is, is niet bekend. In Fort Lunet in Utrecht komt mogelijk nachthoreca. Het idee is om van het historische fort een culturele ontmoetingsplek te maken. Die is overdag open, maar ook jaarlijks 20 keer in de nacht, zegt de gemeente. Als het doorgaat, moet er wel wat verbouwd worden aan het fort. In Utrecht zijn weer vrouwen lastig gevallen, waarschijnlijk steeds door dezelfde man. Het gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk Zuilen. Zo werd de telefoon van een vrouw afgepakt en later werd ze mishandeld. Andere vrouwen konden wegkomen, de verdachte ook, die is niet gevonden. En er rijden geen trams in Utrecht, door de hitte werken de wissels niet goed. Pak de bus maar, zegt de vervoerder. Het is officieel, de eerste hittegolf van het jaar is een feit en wordt gemeld vanuit de Beeld. Het is zonnig weer, zeer warm, 33 graden, tot halverwege de avond blijft het tropisch. Komende nacht wordt het dan ook niet kouder dan 21 graden.
1: Bingo in de middag, met Laurens Nicolaas.

Pretty Woman van John Spencer. Heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Als het om bingo in de middag gaat, ben ik er maandagmiddag weer om 2 uur. Ik zeg een hele fijne middag verder. En vanavond om 11 uur ga ik nog graag met je uurtje...

0: rijdt je gevoel.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Dat bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er twee zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de vijfde keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten zoals altijd even met de situatie op de weg. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Knoopend Gouwen 25 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. Dan nog even de A27 Gorinchem richting Almere tussen afrit De Bilt en Hilversum 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 13 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder 11 minuten. Het allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Als laatste de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen ongeveer 36 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

lange Frans, een bijzondere goedemiddag. En van harte welkom bij Op Weg naar Huis. En het allemaal tot aan 6 uur vanavond. Ja, het is warm buiten, lekker warm. Maar ja, het is wat het is, toch? We gaan het gezellig maken en doen wij met Gerard Joning. Er wonen twee motten in mijn oude jas. Die oude plaat van Doris hier op de zender.

Ja, voor haar leeftijd is ze enorm lekker bezig. Inmiddels is er een album uitgebracht en daarnaast nog eens een keer een gloednieuwe single. We hebben het over Imca Marina en een Viva España. Nou ja, voor het weer hoef je in ieder geval niet richting Spanje. Daarvoor kan je heerlijk in Nederland blijven. Wij gaan zo even kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor een mooie klassieker wederom. Een heerlijke plaat om de radio een tandje harder bij te zetten. Hier is Rutje Klot.

0: Maar dit was het origineel en de soms weer die onderweg naar morgen werd uitgezonden tussen 1994 en 2010. Er ging onder andere over de familie Reisema en Kouwenberg. En ik moet zeggen, alle series zijn inmiddels opnieuw uitgezonden. Maar onderweg naar morgen is tot nog toe nergens te vinden. We gaan het straks nog even hebben over het WK voetbal. Maar eerst even tijd voor Ronnie Ruisdaal en Hip Holland Hip.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

beleven. In Utrecht zijn de nacht van dinsdag op woensdag meerdere vrouwen lastiggevallen rond de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om dezelfde man. Rond 1 uur kwamen meerdere meldingen binnen van vrouwen die door hem werden benaderd. Een half uur later werd een vrouw op het Van Beuningenplein aangesproken. Nadat haar telefoon was afgepakt en was teruggegeven, werd zij een korte tijd later door dezelfde man aangevallen en mishandeld. De slachtoffers geven allemaal hetzelfde signalement door en de politie onderzoekt de zaak. Er roept getuigen op om zich te melden bij de politie en mag je camerabeelden hebben. Ook dan ben je zeker te weten van harte welkom. Wij gaan door met de muziek. Hier is Mick Herron en zijn Sweet Caroline.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. De steekpartij in de Bartoklaan in Utrecht was in een tandartsenpraktijk. Daarbij is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wist vrij snel iemand aan te houden. Voor medische hulp landde een traumahelikopter in het park Oog en Al. Waarom er gestoken is, is niet bekend. Langs de A2, ook bij Utrecht, worden opvallend veel dieren doodgereden. Het gaat om de jonge nijlgans, zegt de Rijkswaterstaat.
4: Langs de snelwegen zie je vaak grote groepen vogels. Die verblijven een beetje in de randen van de knooppunten. Hè, bij zo'n waterplasje wat we daar vaak hebben. Daar hebben ze ook hun nest, daar komen de eieren uit. En je ziet nu, juni, juli, dat deze jonge vogels aan de wandel gaan. En dan kwetsbaar zijn en wel eens worden aangereden door het verkeer.
3: Ja, het is gek dat die nijlgans niet bang is voor het verkeer. En dus gaat het de laatste tijd vaker mis. En er rijden geen trams in Utrecht. Door de hitte werken de wissels niet goed. Pak de bus maar, zegt de vervoerder. Het is officieel, de eerste hittegolf van het jaar is een feit en wordt gemeld vanuit de Beeld. Het is zonnig weer, zeer warm, 33 graden. Tot halverwege de avond blijft het tropisch. Komende nacht wordt het dan ook niet kouder dan 21 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Zettelgebod richting Utrecht. Tussen Beest en Knoopend Everdingen 6 minuten. H2 Utrecht richting Zettelgebod. Tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein Zuid 6 minuten door een kapotte auto. En de rechte rijstrook die is dicht. H12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Bodegraven 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend Rijnsweerd naar 28 richting Amersfoort en Hagenstein 13 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos ongeveer 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloze Werkendam, 7 minuten vertraging. Tot zover de file-informatie.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

wat er allemaal is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En inmiddels weet je ook hoe druk het op de weg is. Wij gaan door met die lekkere Nederlandstalige platen en gaan nog even zo kijken naar het weer voor de komende dagen. Maar eerst de hoogste tijd voor Robert.

maandagochtend een steekpartij plaatsgevonden. De melding kwam rond 5:45 binnen en het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend en de politie heeft een verdachte aangehouden. En de toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht en de politie hoopt later vandaag met meer informatie te komen. Dus hou zeker te weten ons regionale nieuws in de gaten. En als er tijdens op weg meer bekend is, dan laat ik je dat zeer zeker weten. Hier is Heini, even terug in de tijd en ga met me mee en vlieg de wereld rond.

0: boven.
1: Wat een prachtige, mooie stem is toch ook, hè? Dit was Namibia en ik bleef geloven. En vannacht om 1 uur speelt de Nederlands elftal de wedstrijd tegen Tunesië. Ja, naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag ga ik ervan uit dat we gaan winnen. En dat met 1-3. En ja, morgenmiddag rond 5:30 dan praten we met Paul Pessel en bespreken we de wedstrijd. Ja, ik zelf moet morgenochtend om 7 uur werken. Dus ik was niet van plan om te gaan kijken. Maar laten we hopen dat ze ook zonder mij in ieder geval deze wedstrijd gaan winnen. En dus morgen rond 5:30 dan praten we met Paul Pessel tijdens op weg naar het weekend. Hier is

Even lekker bewegen en dat met flair en assiasie. Het is inmiddels alweer 5:05 en de hoogste tijd voor het NOS-journaal. En daarna ben ik bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even

0: moment. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maren en Veenendaal-West 24 minuten. En als laatste alweer de A27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 6 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En fleuten moet uiterlijk 1 juli sluiten. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. Dit omdat de kwaliteit en veiligheid van de zorg volgens de inspectie onvoldoende zijn. In de villa verblijven ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen. Die hebben 24 uur per dag zorg nodig. En de cliëntenraad vreest dat een aantal kinderen nu zonder passende opvang komt te zitten. Minister Mirjam Sterk noemt de situatie verschrikkelijk en zegt samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren te zoeken naar een nieuwe zorgplek. De inspectie wil nog niet toelichten welke tekortkomingen zijn vastgesteld. Maar ja, die moeten wel heel ernstig zijn, zullen we maar zeggen. Wij gaan door met André Hazes. Even een oud plaatje op de radio. Hier is die met Alleen.

kamer en de hartslag van de stad. Ja, morgen een drukke uitzending tijdens op weg naar het weekend samen met Suus. Want ja, vanaf 4 uur zitten we samen met Bram van der Ven. Dan gaan we het hebben over zijn nieuwe single. En ja, hij is een paar maanden geleden al bij ons te gast geweest. Maar dat was zo gezellig dat hij morgen nog een keertje langskomt. En rond 4:15 dan praten we natuurlijk met Rutger van Barneveld over zijn laatst uitgebrachte plaat. En rond 5:30 praten we met Paul Pessel over het WK-voetbal. Conclusie, een volle uitzending en dat allemaal hier op Bingo FM. En dat morgen tussen 4 en 6.

Dus je zal het vast zeker al meegekregen hebben. Maar de trams in Utrecht rijden zowel vandaag als morgen niet vanwege de hitte. Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf Transdev zijn er door de hitte problemen met de wissels. Deze gaan niet meer open of dicht. En eerder waren er al problemen met tram 22 tussen station Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Maar nu liggen ook de lijnen 20 en 21 naar Nieuwegein en IJsselstein plat. Er rijden wel bussen en al dus de woordvoerder Transdev overlegt met de provincie of er nog meer alternatieven worden ingezet. Maar en hoe het gaat naar morgen, dat is tot nu toe nog onbekend. Maar als er meer bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. En mocht je trouwens met de bus gaan, neem voldoende water mee, dat je in ieder geval te drinken hebt. En jezelf goed kan hydrateren, zo gezegd. Voor de tijd voor muziek van Evert van Huigenvoort aan de plaat van Jim Bakker. En door jou!

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. De steekpartij in de Bartoklaan in Utrecht was in een tandartsenpraktijk. Daarbij is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wist vrij snel iemand aan te houden. Voor medische hulp landde een traumahelikopter in het park Oog en Al. Waarom er gestoken is, is niet bekend. Langs de A2, ook bij Utrecht, worden opvallend veel dieren doodgereden. Het gaat om de jonge nijlgans, zegt de Rijkswaterstaat.
5: Langs de snelwegen zie je vaak grote groepen vogels. Die verblijven een beetje in de randen van de knooppunten. Hè, bij zo'n waterplasje wat we daar vaak hebben. Daar hebben ze ook hun nest, daar komen de eieren uit. En je ziet nu, juni, juli, dat deze jonge vogels aan de wandel gaan. En dan kwetsbaar zijn en wel eens worden aangereden door het verkeer.
4: Ja, het is gek dat die nijlgans niet bang is voor het verkeer. En dus gaat het de laatste tijd vaker mis. De spoorwegbeheerder ProRail controleert nu het extra heet is. En dat is om storingen te voorkomen. Op plekken waar gewerkt is, kijkt ProRail vaker of het spoor nog goed vast ligt. Want door de hitte kunnen die opbollen. Ook bruggen en systemen zijn kwetsbaar, meldt ProRail in Utrecht. Dan is er nog meer verkeersinformatie, want er rijden geen trams in en om Utrecht. Door de hitte werken de wissels niet goed. Pak de bus maar, zegt de vervoerder. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
6: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
4: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
3: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Er komt een eind aan de ochtendshow van Gordon en Vrouwtje de Bolt op Radio 10. En ook de ochtendshow van Q Music, die gaat in ieder geval veranderen. Want Marieke Elsinga gaat ermee stoppen. En ja, dat zal erin moeten houden dat deze luisteraars lekker gaan luisteren naar Fred Siebelink. Want die blijft wel op Bingo FM en presenteert natuurlijk iedere werkdag tussen 8 en 10 de ochtendshow hier op Bingo FM. Hier zijn de 3 A's en Jeffrey Pammetje met het Wiegelied.

0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.
1: Nu doen we het nog een keer.
0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.

je kan kiezen tussen de grote is van Beest en dan voegen ze maar samen in één grote medley. En dat vandaag genomineerd als mijn verdwaalde plaats. Tot 6 uur draai nog even wat lekkere Nederlandstalige platen voor je. En het nieuws laten we over aan de Nieuwskamer in Utrecht. Dat hoor je straks rond 6:30 hier op Bingo FM. Hier is Frans Bouwer en aan ons je geluk.

Binnengerold om het tijd zijn van inmiddels bijna 5 voor 6. De laatste minuten tikken weg voor dit programma Op Weg Naar Huis. Morgen op weg naar het weekend. En dat samen met Susanne Laufer. Laten we nog even dat nummer draaien van Even Serieus. En bijladen gasolina.

Tot zover op weg naar huis voor deze donderdagmiddag. Ik wens je een hele fijne avond toe en veel plezier met de programma's. En morgenmiddag tussen 4 en 6 dan presenteren Suus en ik op weg naar het weekend. Hebben we Bram van der Ven in de uitzending en praten we met Rutger van Barneveld. Voor nu rest mij niet meer om je nog een hele fijne avond toe te wensen. En je achter te laten met deze plaat van Rijmesha. Ik wil met jou mijn leven delen. Heel graag tot morgen. Dag hoor!

niets kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht. In ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school gewoon open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf nu zelf ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het opgelost hebben. En er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. Je hoort onze verslaggever.
3: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
2: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
4: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
2: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaringen en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht, in ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school gewoon open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf nu zelf ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het opgelost hebben. En er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. Je hoort onze verslaggever.
2: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
1: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
3: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
1: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

de liefde die jij niet ziet. Ja, dit is liefde.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht, in ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school gewoon open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf nu zelf ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het opgelost hebben. En er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. Je hoort onze verslaggever.
2: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
1: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
3: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
1: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht, in ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school gewoon open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf nu zelf ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het opgelost hebben. En er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. Je hoort onze verslaggever.
2: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
1: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
3: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
1: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

dan. Donderdagavond, je luistert naar Bebbert Lawrence. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. We gaan weer een uurtje met elkaar naar bed. Een fout momentje en een droomtrack. En dit is William Burg. Ciao Bella. Het is waar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

van het leven, met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat te beleven, nooit voel ik me alleen.

er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag. Je voelt er vriendschap om je heen. Nee, hier ben je nooit alleen. En heb je het moeilijk?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in